0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de Straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Aardeveld, Achterveld, Koevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Nederland verwacht al binnen een jaar de eerste resultaten van een nieuwe Europese raketcoalitie. 10 landen, waaronder Nederland en Oekraïne, gaan samenwerken aan een Europees systeem om ballistische raketten uit de lucht te halen. Volgens premier Jette moet de nieuwe luchtafweer eerst Oekraïne beter beschermen tegen Rusland en later ook Europa. De samenwerking moet Europa veel minder afhankelijk maken van de Amerikaanse Patriot-raketten die sinds de oorlog met Iran schaars geworden zijn. De burgemeester van het Engelse Manchester, Andy Burnham, lijkt de nieuwe leider van de Britse regeringspartij Labour te worden. Hij heeft al zoveel steun van partijgenoten dat een tegenkandidaat geen kans meer maakt. Burnham volgt naar verwachting premier Keir Starmer op, die zijn vertrek heeft aangekondigd na 2 jaar Engeland te hebben geleid. Als alles volgens plan verloopt, gaat het snel en wordt Burnham komende vrijdag al gekozen als partijleider en maandag benoemd tot premier. Vliegmaatschappij KLM onderzoekt alternatieve vliegroutes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam. Dat gebeurt nadat Houthi-rebellen alle luchtvaartmaatschappijen hebben gewaarschuwd om het Saoedische luchtruim voorlopig te mijden. De Houthis voerden afgelopen dag ook een aanval uit op een luchthaven in Saoedi-Arabië. KLM benadrukt dat de veiligheid van passagiers en bemanning voorop staat. Het is onduidelijk wat er gebeurt met de vluchten die voor de komende week gepland staan. En Nederland verwerpt het Amerikaanse plan om tol te heffen op schepen die door de Straat van Hormuz varen. Premier Jette noemt het voorstel van Amerikaanse president Trump heel slecht en benadrukt dat ook de rest van de EU-leiders tegen is. Trump wil de scheepvaart 20% laten meebetalen aan de Amerikaanse bescherming van de vaarroute. Jette noemt een vrije doorvaart niet onderhandelbaar. Morgen begint er een Amerikaanse blokkade van Iraanse havens om de Straat van Hormuz weer open te krijgen. Het weer, het is helder en droog. Het kwik daalt naar een graad of 17 bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag blijft het opnieuw droog met volop zon bij 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.

0: came, washed all the crops away. At the age of 13, I thought I was carrying the weight of the whole world on my shoulders. But you know, Mama, she knew what I was going through. Every day I had to work the fields, 'cause that's going.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakte 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Frankrijk zet vandaag 70.000 agenten en militairen in voor de nationale feestdag 14 juillet en de halve finale van het WK voetbal tegen Spanje vanavond. De autoriteiten vrezen ongeregeldheden en zeggen hard op te treden bij verstoringen. In Parijs zijn 5.000 agenten op de been voor de militaire parade op de Champs-Élysées. Door de hitte en de droogte zijn op veel plekken de vuurwerkshows afgelast om meer natuurbranden te voorkomen. Er woedt er al dagen eentje onder Parijs. Vorige maand heeft zonne-energie een record bereikt in de Europese Unie. Voor het eerst kwam een kwart van alle opgewekte stroom uit zonnepanelen. Volgens energie-denktank Ember werd 52 terawattuur aan zonne-energie geproduceerd, mede door veel zonuren en de groei van het aantal zonnepanelen. Daarmee was zonne-energie de grootste stroombron in de EU, voor kernenergie en gas. 5 jaar geleden zorgde zonne-energie voor 10% van de Europese stroomopwekking. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er staat in de regio 1 file langer dan 5 minuten. Op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en afrit Ravenstein. Ongeveer 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.
5: AE Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
6: Van Velunova in Nunspeet. Zin in een mosselpannetje? Kijk op soerelepen.nl.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 743802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
4: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
5: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
6: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
6: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
1: Zo trots in weer en wind. Molen de Duif.
7: Laten we zorgen dat het mooi blijft. Steun Molen de Duif met onderhoud en word vriend voor maar €12,50 per jaar. En laat de wieken draaien. Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Alle informatie vindt u op de site www.molendeduif.nl of breng een bezoek aan de molen en meld u.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: met Till I Hit Choke. Een energieke popzong af die meteen opvalt door haar krachtige stem. En dat is de track die we vandaag knuffelen in het kader van de gospel vandaag. Dinsdag, vaste prik, de gospel knuffelplaat hier op Radio Nusmeet. Dit is de dame die we vandaag de hele dinsdag knuffelen op deze 14e juli. Goedemorgen.
1: Tot 9 uur, de Veluwe start op met Marcel Bonte.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Ah, dat bijna 40 jaar.
2: Radio Nusmeet.
0: Deze welkom bij de start vanochtend. Dit is de Veluwe start-up voor deze 14 juli 2026... vanuit het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. Daar zijn de studio's van Radio Nunspeet, TV Nunspeet en TV Nunspeet Tekst. En natuurlijk ook de redacties voor wat betreft RTV Nunspeet en van de VRMG. Goed, in ieder geval tot 9 uur. Met natuurlijk aandacht, ruimschoots aandacht voor de diverse berichtgevingen uit de ochtendbladen. Ook vanuit de redacties vanuit de studio's van RTV Nunspeet worden natuurlijk de redacties ook gevuld en ook de nodige berichtgevingen aangeleverd voor wat betreft dit programma. Dat betreft dan de redacties van de VRMG en de RTV Nunspeet. En tussen 8 en 9 uur daaraan toevoegen nog een aantal vaste items. Verder ook weer en verkeer houden we voor je in de gaten. Hoe staat het ervoor wat betreft de files voor dit moment in onze provincie Gelderland? Ik kan je melden dat er in totaliteit 10 files worden gemeld. Voor onze regio is het vrij rustig. 1 file op dit moment, A28, Zwolle richting Amersfoort. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Amersfoort-Vathorst en knooppunt Hoevelaken. Nou, vandaag is het tropisch warm met 30 à 31 graden. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat een matige noordoostenwind.

0: is de muzikale roadtrip hier op Radio Lusfeest. Vol avontuur en eigenwijsheid. Albert Hammond op de radio. De Free Electric Band op deze vroege dinsdagmorgen 7:15. De 14 juli vandaag. Wees welkom. Het zonnetje is al zo langzamerhand aan het ontwaken. Het is inmiddels gearriveerd hier in het muzikale hart van Oedenburg, winkelcentrum De Binnenhof. We kijken naar het nieuws voor vandaag. De berichtgeving uit de bladen. Gisteravond bij het Vullershot in Vierhouten was er een kleine heidebrand ontstaan. De melding kwam rond 5:30 binnen, waarna de brandweer met meerdere eenheden zijn uitgerukt. Dankzij het snelle optreden van de brandweer bleef de brand beperkt van omvang. Het vuur was snel onder controle en verdere uitbreiding kon worden voorkomen. Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niks bekend. Zo laat onze nieuwsredactie dat op dit moment weten. En dan gaan we richting Spult. Geen schaam, maar een camper. Zo werd er in Spult de nieuwe camperplaats van Gerbert Mulderij officieel geopend. Burgemeester Hans van Dalen, dat is de burgemeester van de gemeente Ermelo, waaronder Spult valt, reed met zijn eigen camper dwars door Lint bij de slagboom. Voor Mulderij betekent de opening het einde van een moeilijke periode. Hij was vijfde generatie kalverenhouder, maar zijn bedrijf werd in 2022 aangemerkt als een piekbelaster. Omdat de boerderij midden in Natura 2000-gebied ligt, besloot hij gebruik te maken van een landelijke beëindigingsregeling voor veehouders. Samen met de gemeente zocht Mulderij naar een nieuwe toekomst voor zijn bedrijf. Het idee voor een camperplaats ontstond nadat de stations uit Nieuw-Zeeland enthousiast reageerden op de mooie omgeving. De camperplaats telt ruim 20 plekken en beschikt over stroom, wifi, water en ook sanitair. Bij de opening waren ongeveer 10 campers aanwezig. Mulderij zegt blij te zijn dat hij op zijn eigen vertrouwde plek kan blijven wonen, maar ook ondernemen.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

Ed Sheeran hier op de radio. En dat deden we met het ook zo bekende Thinking Out Loud hier bij de Veluwe Startop. We kijken naar het nieuws nog eventjes voor wat betreft dit moment. De berichtgeving uit de bladen en ook uit onze eigen redacties natuurlijk. Zo ook het volgende. De nieuwe vergunningsplicht voor kickbox en MMA-events, oftewel evenementen in Harderwijk, zorgt voor onbegrip bij de organisator John Kuipers van Rauw Sports. Niet vanwege de strengere regels, maar omdat de gemeente Harderwijk volgens hem vooraf geen overleg heeft gevoerd. Door een wijziging van de APV moet Rauw Sports voortaan een vergunning aanvragen. En ook kan de gemeente een bibop-onderzoek uitvoeren. Kuipers heeft inmiddels twee formulieren van samen, moet je opletten, 57 pagina's moeten invullen. Volgens hem zorgt de nieuwe werkwijze voor veel extra administratie, maar ook onzekerheid. Rauw Sports organiseert al 3 jaar evenementen met zo'n 400 tot zelfs 500 bezoekers. En Kuipers hoopt daarom op maatwerk bijvoorbeeld een vergunning en ook een bibop-toets voor meerdere jaren te krijgen. De eerstvolgende editie is verplaatst naar zondag 7 maart volgend jaar, omdat sporthal de Siepel langer gesloten blijft. De gemeente Harderwijk heeft nog helaas niet gereageerd op vragen vanuit onze redactie. En dan de 19-jarige Thomas Heideveld, afkomstig uit Wezep, die gaat in september fietsen voor de 4e keer met een onbeperkte Elfstedentocht. Op zijn aangepaste driewielfiets legt hij in 5 dagen 230 kilometer af. En dat betreft dan de Friese steden. En dit jaar koppelt Thomas zijn sportieve prestatie aan een sponsoractie voor zorgboerderij Benjamin in Wezep. En daar werkt hij 3 dagen per week en helpt hij onder meer bij de verzorging van dieren en ook het werk in de moestuin. Met de opbrengst wil Thomas de kas en ook de moestuin van de zorgboerderij laten aanpassen, zodat de deelnemers er beter kunnen werken, maar ook kunnen leren. De onbeperkte Elfstedentocht vindt plaats van 16 tot en met 20 september en is bedoeld voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. Deelnemers leggen de tocht in hun eigen tempo af met hulpmiddelen naar keuze. Zo schrijft onze nieuwsredactie de VRMG dat allemaal vandaag. Het is 6:30. Ja, het is een beetje een probleem, hè? Daar zo in Frankrijk op de Route du Soleil.

Gezelligheid kent getijd met de muziek van Frans Bauer en Kafka natuurlijk. En van Brabant naar Bordeaux. De haringparty bij de Citybar en ook de veiling van het eerste vaatje haring hebben samen €5500 opgebracht in Elburg. Het bedrag wordt gelijk verdeeld over de speelgoedbank en ook de vrienden van de Feitenhof. Beide organisaties ontvingen een cheque van €2750. De cheques werden namens de Citybar, de EBF-organisatie en ook de Elburger visboer Johan Westerink uitgereikt door Marloeke Vos en Egbert Bos. De haringparty trok veel bezoekers en zorgde voor een gezellige sfeer in Elburg. Johan Westerink verzorgde de haring en leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan dit grote evenement. En ook de Meulenzangers, de Helle Bardiers en ook de EBF Foundation verleden hun medewerking. Met muziek, entertainment en ook de veiling van het eerste vaatje werd geld ingezameld voor de twee goede doelen. De speelgoedbank ondersteunt gezinnen die niet altijd voldoende financiële mogelijkheden hebben om speelgoed voor hun kinderen te kopen. De vrienden van de Feitenhof zetten zich in voor extra activiteiten, maar ook voorzieningen voor de bewoners van het woonzorgcentrum. Zo zie je maar weer. Prachtig bedrag opgehaald. In totaliteit dus €5500. Nog meer nieuws, en dat betreft dan het volgende, want Defensie die onderzoekt of moderne auto's voortaan buiten de kazerneterreinen moeten blijven. Slimme voertuigen beschikken vaak over camera's, microfoons, GPS, maar ook een internetverbinding en kunnen daardoor onbedoeld gevoelige informatie verzamelen. Volgens deskundigen kunnen gegevens over de routes, gebouwen en ook militaire voertuigen worden doorgestuurd of zelfs gehackt worden. Defensie vreest daarmee voor een grotere veiligheidslek dan eerder ontstond via de sportapp Strava, waarmee looproutes van militairen en ook de indeling van kazernes zichtbaar werden. TNO heeft inmiddels onderzoek gedaan naar de risico's. Defensie bekijkt nu of nieuw beleid nodig is. Bij toekomstige kazernes komen de parkeerplaatsen daarom mogelijk buiten de poort of aan de rand van het terrein. En ook goederenvervoer zou dan niet meer zonder meer het kazijn op mogen. Zo laat men het allemaal ook weten via de bladen wat betreft vandaag. Het is een beetje een aanvulling van gisteren eigenlijk, want gisteren hadden we natuurlijk ook al het bericht in de uitzending. Goed, het is bijna 19:30. Zo dadelijk aandacht voor de headlines aan het nieuws. Eventuele files voor onze regio. Mochten die er staan, dan worden we daarvan op de hoogte gebracht door de mensen van de ANWB. Eerst nog even terug naar de hits. En dat doen we met de hit van de Beach Boys uit de film Cocktail. We staan voor je klaar.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk, zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 graden in het zuiden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Meerdere files, hier en daar rijdt het langzamer in de regio. Bijvoorbeeld de A2 Den Bosch-Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg 20 minuten. Ook de A50 richting Os. Tussen Valburg en Ravenstein een kwartier. En dan de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Lent en Elden 4 kilometer en een kwartier extra. Er is één rijstrook dicht en dat komt door een ongeluk.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

7 over half inmiddels geworden. Terug naar het nieuws voor van vandaag. De berichtgeving uit de bladen. En ook, zoals je weet, het laatste nieuws vanuit de redacties van de VRMG en van RTV Nunspeet. Dierenambulance Noordwest-Veluwe die kan weer op volle kracht uitrukken. Ruim 2 maanden nadat er een ambulance bij een ongeluk tot los raakte, is er een nieuwe en een volledig ingerichte bus in gebruik genomen. Na het ongeval op 9 april startte de organisatie een inzamelingsactie. Bijna 1000 donateurs, bedrijven en ook organisaties brachten samen 40.000 euro op. Dankzij die steun en ook een gunstige leasecontract kon snel een nieuwe Ford worden aangeschaft. De bus is speciaal ingericht voor dierenvervoer en beschikt over meer, of onder meer over hondenkooien, koeling, hulpmiddelen en ook extra verlichting. Met de komst van het nieuwe voertuig telt het wagenpark weer 5 dierenambulances. Volgens de oprichter Petra de Jong laat de massale steun zien hoeveel waardering er in de regio is voor het werk van de vele vrijwilligers. En de noodopvang voor asielzoekers in Hotel de Heerlijkheid wordt toch uitgebreid. Het aantal opvangplekken stijgt van 70 naar 100. En ook blijft de locatie langer open. En dat is dan tot eind 2028, althans, dat wordt genoemd. De gemeente Ermelo wees uitbreiding eerder nog af, omdat dit gevoelig lag bij de inwoners. Na brieven van het ministerie van Asiel en ook Migratie en ook een dringend verzoek van het COA verandert het college nu van koers. Volgens de spreidingswet moet Ermelo 146 asielzoekers opvangen. Met 100 plekken voldoet de gemeente daar nog niet helemaal aan, maar wordt volgens burgemeester Hans van Dalen wel een belangrijke stap gezet. De ervaringen met de noodopvang zijn tot nu toe positief. De gemeente Ermelo wil in het hotel vooral gezinnen gaan opvangen, zodat de rust op en rond de locatie behouden blijft. Ook dit allemaal dus in de bladen wat betreft vandaag. Zo zien we weer. Goed, goedemorgen. Inmiddels 8:08 geworden. Onderweg Jan Smit, Tranquilo, King Love of Pride. We gaan straks nog een feestje bouwen met de jongens die het nummer Baila de Gasolina niet op de Zwarte Cross mogen zingen. Ah, dat was een gekheid natuurlijk. Hè? Laten we opstellen. Ze staan voor je klaar hier op Nunspeet. Maar eerst nog even Mariah Carey.

Op 9 augustus gaat hij zijn grote show geven natuurlijk. Hè? Vanwege het feit dat hij 30 jaar in het vak zit. Want wij zijn Jan Smit hier op de radio en Tranquilo. Daarvoor trouwens nog Mariah Carey. En dat deed het met haar single Dream Lover hier op Radio Nunspeet. Bracht de tijd om 14 voor 8 inmiddels hier in de Veluwe. Stop, kijken we naar de voorpagina van de krant. En daarom wordt het volgende nog geschreven. Want aanmeldcentrum Ter Apel die wordt na agressie opnieuw ingericht om de raddraaiers aan te kunnen pakken. Het terrein buiten wordt een risicogebied waar preventief kan worden gefouilleerd. Binnen wordt er een gebouw vrijgemaakt voor opvang waar hulpverleners veilig kunnen werken. Dat zijn de belangrijkste maatregelen waarmee asielminister Van den Brink ingrijpt, nu het dagelijkse schering en inslag is qua onrust bij het aanmeldcentrum waar asielzoekers zich melden als ze opvang willen. Hulporganisaties kondigden zelfs aan de benen te nemen, nadat er vooral op het trein voor het aanmeldcentrum veel agressie was, veroorzaakt door migranten die weinig kans hebben op de verblijfsvergunning. CDA-bewindsman Van den Brink is het zat en grijpt in met tijdelijke maatregelen. De hoop was dat daarmee de hulpverleners ook weer terug wilden keren. Rode Kruis en Vluchtelingenwerk besloten dat inderdaad te doen. Zo schrijft dat op de voorpagina van de krant wat betreft dit moment op deze dinsdagmorgen dus. Wat hebben we nog meer voor je? Nou, tegen een 34-jarige man uit Oldebroek is 12 maanden cel en ook tbs met voorwaarden geëist. De man zou in augustus vorig jaar een man en ook een vrouw uit Harderwijk met benzine hebben overgoten en hebben bedreigd. Volgens de slachtoffers probeerde hij daarna een aansteker te gebruiken. De verdachte ontkent dat en zegt dat hij de twee alleen wilde laten schrikken omdat hij dacht dat zij spullen van hem hadden gestolen. De officier van justitie vindt een poging tot moord of doodslag niet bewezen. Wel is er volgens hem voldoende bewijs voor bedreiging, vernieling en ook drugsbezit. Daarnaast is een locatieverbod voor Harderwijk en ook ruim €11.500 schadevergoeding geëist. De rechtbank doet woensdag 22 juli uitspraak in deze zaak. En dat is dus volgende week woensdag. Zo laat me dat allemaal ook vandaag weten in de bladen. En het laatste nieuws, voordat we opgaan naar reclame, nieuws, weer en reclame. Honden zijn vanaf half augustus tijdelijk niet welkom op een deel van de Ermeloze Heide. Het verbod geldt een half jaar en is nodig vanwege de komst van twee Italiaanse beschermingshonden bij de schaapskudde. De honden van het ras Maremmano die moeten de schapen beschermen tegen de wolven. Ze moeten eerst rustig wennen aan de kudde, de herder en ook hun nieuwe omgeving. Andere honden kunnen daarbij voor onrust zorgen. Volgens de gemeente Ermelo vinden bovendien jaarlijks de nodige bijtincidenten plaats waarbij loslopende honden schapen aanvallen. De beschermingshonden zouden daar direct op reageren. In het gebied komen waarschuwingsborden en ook handhavers gaan controleren. Wie het verbod herhaaldelijk negeert, kan een bekeuring krijgen. Na de trainingsperiode wordt het gebied naar verwachting weer opengesteld voor honden die dan weer daar vrij mogen rondlopen. Zo meldt dat dan ook vandaag dus in de bladen. Zo zie je maar weer. Nog eventjes even de pas op de plaats, zeg maar, daar bij de Ermeloze Heide vanaf augustus dus, eventjes de honden aan de riem houden. Goed, kijken we een beetje naar de situatie op de wegen. Hoe staat het ervoor eigenlijk wat betreft de files? Voor dit moment in onze provincie Gelderland kan ik je melden dat er in totaliteit 16 files worden gemeld. 116 kilometer in totaliteit. Voor onze regio valt het reuze mee wat betreft de drukte. Op dit moment 1 melding. Ik dacht dat de A28 er nog bij stond, maar die is inmiddels opgelost. Dat is fijn, dan kun je gewoon rustig doorrijden. De N50, die hebben we nog op het lijstje staan voor onze regio. Emmeloord richting Zwolle. Ruim 3 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Kampen en knooppunt Hattemerbroek. Dat zijn ze tot zover wat betreft de files voor dit moment in onze regio. Op naar reclame, nieuws, weer en reclame. De knuffelplaat. En die knuffelplaat is in handen van niemand minder dan Madeline Ray. En zij levert met Till I Choke een energieke popsong af die meteen opvalt door haar krachtige stem. Het nummer heeft een stevige ritme en ook een refrein dat uitnodigt om mee te zingen. Althans, dat schrijft onze Joost van der Mel. En dat is de man die verantwoordelijk is voor de knuffelplaten op de dinsdag. En dat is tevens de vaste presentator van het programma Good Music Time. En dat programma is vanmiddag weer te beluisteren tussen de klok van 5 en 6. Een uur lang eigen tijdse gospel hier op Nunspeet. Zoals gezegd, om naar reclame nieuws, weer een reclame en de knuffel. En dat doen we met een live registratie van de Bulls. Oftewel Bruce Springsteen met The River. En dat doet hij niet alleen. Nee, natuurlijk met zijn band, maar ook samen met Sting. Luister aandachtig.

0: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
0: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
3: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
4: Van den Pol Mode.
5: Op zoek naar de nieuwste modetrend? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
4: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
5: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
4: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
6: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
4: Jacob Bonenberg.
6: Kijk op jacobbonenberg.nl.
4: Passie voor fietsen. Agrotuin en dier.
6: Een uitgebreid assortiment voor de tuinliefhebber. En een beestachtige collectie voor de echte dierenvriend.
4: Oh, oh, oh, Agrotuin en dier.
6: Kom eens langs en sta versteld van het aanbod. Agrotuin.

0: Molenweg 91 in Nunspeet, naast Molen de Duif.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
3: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
2: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
4: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
2: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaring en vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
5: Zojuist komt er een melding binnen van een ongeluk op de A30 Barneveld-Ede. Bij Barneveld Noord is de weg helemaal dicht. U kunt er wel langs over de vluchtstrook. De vertraging is ongeveer 25 minuten. En verder rijdt het langzaam op de A50 naar Os vanuit Arnhem. Tussen Valburg en Ravenstein dik een kwartier.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
6: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
7: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
8: Jacob en Kobe Ritsema, broer achter zus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
7: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
9: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
1: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
9: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin. Van den Pol
1: Mode. Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies, onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer. Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus. Dorpstraat 46 in Nunspeet.
10: Grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.

En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste knuffelplaat.

0: Madeline Ray en Though I Choke is de knuffelplaat voor vandaag. Welkom terug, tweede uur van de Veluwe Start-up. Voor deze dinsdag, het is vandaag 14 juli 2026. Tot 9 uur met zo dadelijk aandacht voor de jarige van vandaag. De verjaardagshoroscoop voor diegenen die vandaag een jaartje ouder zijn geworden. Daarachteraan gelijk de spreuk van de liefde. We hebben ook natuurlijk Roy Orbison naar de headlines van 8:30. En straks ook nog meer over het weer, objectief en uitgebreid voor vandaag en de volgende uitzichten. Eerst nog eventjes aandacht voor het volgende.
1: De Veluwe Start-up met Marcel Bonte. Even terug naar Holland. De Hollandse klomp. Plaat.
0: Ja, en hier zijn dan weer de meningen verdeeld over. Van waarom moeten ze deze nou weer gelijk gaan uitbrengen als het nog een heel erg groot succes is van Justin de Wild?

0: Ja, je mag zelf weten wat je ervan vindt. Ik vind hem persoonlijk best wel leuk, maar origineel is natuurlijk veel en veel leuker. DJ Lalita, Afro Bros, Carmel en Billy Dans zijn verantwoordelijk voor de zogenaamde summer mix van Thierry Yo. Goed, dat bracht de tijd om bijna 10 minuten voor de klok van 8:30. Betekent dat het ook tijd is voor...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, 14 juli vandaag ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. Een hele fijne dag toegewenst. Dit is de horoscoop voor deze dinsdag. Zolang je overal ja op blijft zeggen, groeit de stapel verplichtingen vanzelf verder. Het wordt tijd om beter aan te geven waar jouw grenzen liggen. Dat voelt misschien ongemakkelijk, maar voorkomt dat je jezelf voorbij loopt. En daarnaast vraagt deze periode om wat extra voorzichtigheid. Neem geen onnodige risico's en forceer niets wat ook later kan. Door bewust rustiger te handelen, voorkom je problemen die gemakkelijk vermeden hadden kunnen worden. Luister goed naar signalen van lichaam en geest. Ze vertellen je precies wat je nodig hebt. Is de verjaardagshoroscoop voor deze dinsdag. Doe je voordeel daarmee. Ja, en dan de liefde van vandaag. Echte liefde is. Nou, de liefde is nu helemaal goed. Goedemorgen. Dit is de Veluwe. Stap op om 13:30. Hebben we free voor je.

At the Free op Radio Nusspeed, All Right Now. Een kind is gisterochtend aangereden door een auto in Hattem. Dat bevestigt de politie. En zoals gebruikelijk bij ernstige ongevallen is de automobilist aangehouden voor verhoor. Het ongeval gebeurde aan de Oranje Nassolaan en werd bij de hulpdiensten rond 11:45 gemeld. Het kind was te voet en werd door onbekende oorzaak geschept door de auto. Het slachtoffer is na ongeval naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn of haar toestand is niets bekend. Voor het incident was ook een traumahelikopter opgeroepen. Zo laat de medewerkers weten van onze collega's van GL.

0: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn twee verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
0: Radio Nunspeet Verkeer.
2: De ochtendspits is in volle gang en op veel wegen is het wat drukker in de regio. Echt files valt gelukkig wel mee. Wel oponthoud op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 7 kilometer, bijna een kwartier extra. Ook de A27 staat erbij, Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes. En ongeveer 10 minuten over 5 kilometer. En tot slot de A50 Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 11 kilometer, die doet er een kwartier langer over.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
4: Hey Marcel Bonte. Het is rond 8:30. Waar blijf je met je rode andersenplaat?

Roy Orbison, Lia op de radio. Hier, zoals gebruikelijk, vaste breken naar de headlines van 8:30. De Big O in de Veluwe start op. Meer dan 100 schepen van de Russische schaduwvloot zijn in ongeveer 1 week tijd verwoest door Oekraïnse drones. Dat beweren de autoriteiten van het door oorlog geteisterde land. En ook infrastructuur om van het Russische vasteland naar de bezette Krim te komen wordt door de Oekraïners onder vuur genomen. Met aanvallen op de Russische schaduwvloot hoopt de Oekraïne de oorlogsmachine van het Kremlin hard te raken. Volgens Kiev financiert Moskou zijn oorlogsinspanningen met inkomsten van olie en gas en maakt dat de schaduwvloot een legitiem doelwit. De vloot bestaat uit honderden olietankers die westerse sancties omzeilen. Zo schrijven ze dat op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, en over Oekraïne gesproken. Nederland gaat met ook andere landen oefenen voor de troepenmachten die in Oekraïne moeten worden ingezet als daar een staakt het vuren van kracht is. Zo zei premier Jette na een overleg van de zogeheten coalitie van bereidwilligen. Oekraïne doet mee aan de oefeningen die de komende maanden moeten gaan plaatsvinden in EU-buurlanden van Oekraïne. Wat de Nederlandse bijdrage wordt, dat is nog niet bekend. Volgens Jette hangt dat af van Frankrijk en ook het VK. De voortrekkers van het project zijn dat. Een bestand met de Russen wordt overigens niet reëel geacht. De coalitie sprak ook af om te werken aan een gezamenlijke verdediging tegen de ballistische raketten. Zo schrijven ze dat allemaal ook vandaag dus in de kranten. Zo zien we weer. Goed, goedemorgen. Onderweg Katrine and the Waves, Walking on Sunshine. Straks ook nog King Africa, La Bomba. Ah, daar heb ik al goede herinneringen aan, hoor, die plaats.

Between the Waves, Walking on Sunshine. Daarvoor nog, speciaal voor onze Roy natuurlijk, hè. Circus Custus en verliefd tot over mijn oren. Inmiddels is het 9:15. Vandaag wordt het zonnig en wederom warm. Met af en toe wat bewolking. Aan het einde van de middag kan er langs de oostgrens van onze provincie een plaatselijke regen- en of onweersbui ontstaan. Maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 31 graden. Vanavond vrij zonnig. In het oosten en zuidoosten kan eerst nog een lokale bui vallen. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 15 tot max 17 graden. En ook morgen, donderdag en komende vrijdag blijft het zonnig en zeer warm, met temperaturen tussen de 30 en 32 graden. Vanaf komende vrijdag draait de wind naar het noordwesten, stroomt er geleidelijk minder warme lucht binnen. Komende zaterdag wordt het nog 26 tot max 28 graden. Zondag dan volgen er enkele buien en daalt de temperatuur naar ongeveer 24 graden Celsius.

Marianne Rozenberg. Een van de favoriete platen van onze burgemeester Serine Blom. Ja, dat wist je niet, hè? Nee. Zo af en toe dan wordt er wel eens wat verteld in de wandelgangen door haarzelf. En dat sla je dan natuurlijk op. Marianne Rozenberg, een Duitse klassieker over herkenning, verlangen en die ene persoon die precies bij je past, zeg maar. Ich bin wie du. Dit was het voor vandaag weer, wat betreft het programma De Veluwe staat op. Zo dadelijk onze Roy Schimmel op de radio met natuurlijk één van de drie. Drie heerlijke hits mag jij weer gaan stemmen. Of daarop mag je weer gestemd gaan worden. En om 11:45 hoor je dan de winnaar. Ga daarvoor naar de Facebookpagina van RTV Nunspeet en stem op jouw favoriet. Ochtendkracht zo dadelijk hier op de radio tussen 9 en 12 uur. Gevolgd van 12 tot 2, Edu Smakelijk, Rieke en ondergesprekende. Van 2 tot 3 voor het achteruit Gert van Berkel. We hebben tussen 3 en 4 Star Trek's, niet alledaagse muziek. Lekkere hits voor senioren bij de tijd tussen 4 en 5. En Joost van der Mel tussen 5.

0: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
3: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
5: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
6: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
7: De cirkel, groen en sociaal.
8: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
7: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
8: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
9: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuw.
10: Ze zeg maar als je gaat.
11: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
12: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
11: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
12: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
13: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid past de proef in de verantwoordelijkheid die medici hebben binnen het zorgstelsel en de wettelijke kaders. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt doelen in Iran te hebben bestookt om aanvallen op schepen in de straat van Hormuz tegen te gaan. Iran meldt op zijn beurt aanvallen op zowel Amerikaanse als geallieerde doelen, waaronder tankers bij Oman. Volgens de Verenigde Arabische Emiraten kwam daarbij een bemanningslid om het leven en raakten 8 mensen gewond. President Trump had gezegd Iran hard te zullen raken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Overdag mag oppervlaktewater onder meer niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden en gewassen te besproeien. Voor onder meer brandbestrijding en drinkwater voor vee gelden er uitzonderingen. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
14: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files over in de regio. Onder andere de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer, kwartier extra. En de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Naardenvesting en Hilversum-Noord. 5 kilometer en een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Hey, you, the Rock Band Group.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Iran en de Verenigde Staten hebben voor de derde nacht op rij aanvallen op elkaar uitgevoerd. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. In Midden- en West-Brabant geldt vanaf nu overdag een verbod op het oppompen van water uit sloten, beken en rivieren. Het waterschap neemt die maatregel vanwege de aanhoudende droogte en de lage waterstanden. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran ballistische raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Het zou om een belangrijke faciliteit gaan op de militaire basis van de VS, die werd gebruikt om Iran aan te vallen. Eerder meldde Jordanië al 4 Iraanse raketten te hebben neergehaald. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. In de eilandstaat zouden brandstofdepots, radarsystemen en woningen bij een Amerikaanse basis zijn geraakt, meldt Al Jazeera op gezag van de Iraanse revolutionaire garde. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Volgens premier Jette vinden alle landen van de Europese Unie dat er van tolheffing geen sprake kan zijn. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. Er moet wel een sociale indicatie zijn. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. De Tweede Kamerfractie van de SGP is verbijsterd over de pilot. De SGP is sowieso tegen abortus, maar is vooral boos over deze late abortussen. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Hulpverleners hebben een groot deel rondom het pand aan de Dorpsstraat in de Noord-Brabantse plaats afgezet. Er zijn geen gewonden gevallen. Uit voorzorg zijn enkele omwonenden tijdelijk uit hun woning gehaald. Voor het pand staat een benzinepomp, naast de kringloopwinkel een huis waar arbeidsmigranten werken. De brand in Veldhoven is inmiddels onder controle. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige, in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Tim Schaap met de ANWB Verkeersinformatie. In de regio staat 1 file op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 9 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran een ballistische raket afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië. Ook Bahrein was doelwit van Iraanse aanvallen. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het Onze Lieve Vrouwengasthuis OLVG in Amsterdam is een proef begonnen met het afbreken van late zwangerschappen tussen de 22 en 24 weken. In de voormalige kringloopwinkel in Veldhoven bij Eindhoven heeft vannacht een grote brand gewoed. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordwestenwind wordt het 23 graden in het noordelijk kustgebied en een graad of 32 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Ook worden opnieuw blusvliegtuigen ingezet en de bedoeling is dat later vandaag het Franse leger komt om de brandweerlieden in het gebied te helpen. Er zijn enkele mensen gearresteerd die betrokken zouden zijn bij het aansteken van de branden in het Franse natuurgebied. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Zij die dat willen komen op een zogenaamde stap-niet-inlijst en moeten zeker 21 dagen in een derde land doorbrengen voordat ze naar de Verenigde Staten mogen vliegen. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst is een hulpverlener uit de VS in Congo besmet geraakt met het ebola-virus. In het Afrikaanse land is het aantal besmettingen opgelopen tot meer dan 1900. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Vanaf vanavond wil de VS opnieuw Iraanse havens blokkeren en president Trump kondigde aan dat hij 20% tol wil gaan heffen op de vracht van elk schip dat door de Straat van Hormuz wil. Dat geld zou bestemd zijn voor de beveiliging van de schepen. Nederland is tegen dit plan. Het weer, droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Utrecht richting Almere staat bij Huizen 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein 7 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. In het bos bij Fontainebleau, ten zuiden van Parijs, is inmiddels al ruim 1900 hectare natuurgebied in as gelegd. Er zijn zeker 6000 brandweerlieden bezig met het blussen van de branden. Het is Amerikaanse staatsburgers verboden om commerciële vluchten vanuit de Democratische Republiek Congo naar de VS te nemen vanwege de verspreiding van het ebola-virus. Door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de tol die schepen daar moeten betalen, zijn de olieprijzen met 9% gestegen. Het weer droog en overwegend zonnig. Bij een matige in het noordwestelijk kustgebied soms vrij krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

95.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem

0: grote ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor twee vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. Gisteren waarschuwden de Houthis in Jemen luchtvaartmaatschappijen om het Saudische luchtruim te mijden. KLM heeft de vluchten tot 23 augustus naar het land geannuleerd, maar vloog er wel overheen en houdt de ontwikkelingen in de golfregio vanwege de veiligheid van de passagiers en bemanning goed in de gaten. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens twee Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Zij kwamen om het leven toen zij hun Spaanse huis ontvluchtten voor de naderende brand. Later bleek dat het vuur hun huis nooit bereikte. In Zuid-Spanje hebben de verwoestende natuurbranden aan zeker 12 mensen het leven gekost. Het gaat om Britten, Belgen, een Franse vrouw en een man uit Spanje. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Ook wordt niet gezegd om welk schip het gaat en of er slachtoffers zijn. Volgens de Verenigde Staten zit Iran achter de aanvallen op de commerciële scheepvaart en reageerde met aanvallen op Iraanse doelen, waarop Iran volgde met vergeldingsaanvallen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht 4 kilometer file tussen afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
5: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Luchtvaartmaatschappij KLM wil niet meer over Saudi-Arabië vliegen en is op zoek naar andere routes voor 2 vluchten van India naar Amsterdam die volgende week op de planning staan. In Spanje zijn na de fatale natuurbranden van vorige week de lichamen van nog eens 2 Belgische slachtoffers geïdentificeerd. Het gaat om een echtpaar uit de regio Gent. Een 68-jarige man en een vrouw van 66. Scheepvaartmonitor United Kingdom Maritime Trade Operations meldt dat voor de kust van Oman een raketaanval op een tanker heeft plaatsgevonden. Wie de aanval heeft uitgevoerd is nog onduidelijk. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kust en op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. Frankrijk viert vandaag de bestorming van de Bastille en de Franse Revolutie. Dit jaar staat in het teken van het ontwaken van Europa als militaire macht. De militairen liepen langs tientallen staatshoofden en regeringsleiders die sinds gisteren in Parijs zijn voor een top van de coalitie. Onder hen premier Rob Jetten. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Gisteren hebben de leiders van de landen van de coalitie van bereidwilligen op een top in Parijs besloten gezamenlijk te gaan oefenen. Volgens de Poolse premier Donald Tusk gaat het om echte veiligheidsgaranties voor Oekraïne, maar ook voor de regio. Nederland zal ook deelnemen. Verder doen naast Polen in ieder geval het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. De vervoerder van de kaas laat weten dat hij de levering aan een logistiek bedrijf had uitbesteed dat online was benaderd. Diefstal van kaas komt wel vaker voor. In 2024 werd een kaasgroothandel in Londen voor 350.000 euro opgelicht. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Op de Franse Nationale Feestdag deden 8 Nederlandse militairen en een paar honderd collega's van andere Oekraïne-bondgenoten mee aan de parade in Parijs. Het is de eerste keer dat de coalitie van bereidwilligen meedoet. En dit najaar vinden in Polen de eerste militaire oefeningen van de bondgenoten plaats die Oekraïne na een wapenstilstand gaan helpen. Er wordt zo'n 20.000 kilo Emmentaler kaas vermist. De kaas was op weg van het Zuid-Duitse Beieren naar Frankrijk, maar verdween spoorloos. De lading heeft een waarde van 80.000 euro. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind wordt het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daar over water, stroom en wifi beschikken. Asielzoekers voor wie nog geen opvangplek in Ter Apel is, zullen als het goed is morgen in het pand in de buurt van het aanmeldcentrum worden opgevangen. In het kantoor zijn toiletten, maaltijden, koffie, thee en airconditioning aanwezig. Na de nodige incidenten op het grasveld voor de opvang moet het binnen een stuk veiliger zijn. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. Verdere details wil haar woordvoerder uit veiligheidsoverwegingen niet geven. Vanmorgen hebben de EU-lidstaten groen licht gegeven om een nieuw deel van de Oekraïnse onderhandelingen voor toetreding tot de Europese Unie te openen. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van Stolt-magnesium uit Rotterdam. Dat meldt scheepvaartmonitor UKMTO. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Het is nog onduidelijk wie voor de aanval die gisteren zou hebben plaatsgevonden verantwoordelijk is. In de golfregio worden de laatste tijd wel vaker tankers aangevallen. Volgens de VS zit Iran achter de aanvallen in de straat van Hormuz. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het gaat om kinderen die niet meer bij hun ouders mogen wonen omdat die uit het ouderlijk gezag zijn gezet. Normaal gesproken krijgt een kind een voogd die beslissingen neemt en erop toeziet dat het kind veilig is. Jeugdbeschermingsorganisaties hebben met een personeelstekort en ziekteverzuim te maken en daardoor duurt het langer voor kinderen om een voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburgen en Ravenstein, 8 kilometer met een uur vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In het Groningse Ter Apel wordt door het Rode Kruis de nieuwe dagopvang voor asielzoekers ingericht. Mensen die in de noodopvang worden opgevangen kunnen daarover water, stroom en wifi beschikken. De voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, gaat morgen naar Oekraïne en zal Kiev bezoeken. Politico meldt dat ze ter plaatse de EU-uitbreiding en defensie wil bespreken. De tanker die voor de kust van Oman werd aangevallen is van stoltmagnesium uit Rotterdam. In de machinekamer brak brand uit, maar de bemanning zou ongedeerd zijn. Investico en Dagblad Trouw melden dat in Nederland ruim 200 kinderen op de wachtlijst staan om een vaste voogd te krijgen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Onderweg op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Rijswijk.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. Het vuur kon snel geblust worden, maar brandende deeltjes kwamen in de liftschacht terecht, waarna er brand in de kelder van het pand ontstond. 200 mensen zijn uit het gebouw geëvacueerd. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Het meisje werd aangereden nadat ze van huis was weggelopen. Volgens de rechtbank is niet aan te tonen dat T. niet goed op de weg gelet heeft. Het Openbaar Ministerie had hiervoor 2 weken gevangenisstraf geëist. T. werd ook vrijgesproken van het doorrijden naar het ongeluk zonder naar het slachtoffer om te kijken. De verdachte dacht dat hij over een dier was gereden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Het lichaam van de vrouw werd op 2 april in het huis aangetroffen. De verdachte werd diezelfde dag opgepakt. Het slachtoffer zou voor een seksafspraak op 29 maart naar de woning van B. zijn gegaan. De twee zouden ruzie hebben gekregen. Justitie wacht nog op het definitieve sectierapport. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Een belangrijk punt is dat Israël zich uit het zuiden van Libanon terugtrekt. Volgens Israël zit het daar om het noorden van het land tegen Hezbollah te beschermen. Voor Iran is een staakt het vuren in Libanon een keiharde voorwaarde voor het uiterst kwetsbare bestand dat het land met de VS is overeengekomen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord een kwartier vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os gebeurde eerder bij Ravenstein een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar je hebt hier nog een uur vertraging. Omrijden kan via Tiel en Den Bosch over de A15 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: A1 Radio.
2: A1 Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Belgische autoriteiten melden dat bij een brand in Brussel vanmorgen meerdere mensen om het leven zijn gekomen. Er worden nog 6 mensen vermist. De brand ontstond op de 2e verdieping van een appartementencomplex dat op dit moment gerenoveerd wordt. De 33-jarige Jamal T. uit Duitsland is door de rechter vrijgesproken. T. moest voor de rechter verschijnen in de zaak over de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar in 2020. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de 34-jarige Maurice B., die verdacht wordt een vrouw te hebben gedood in zijn huis in Arnhem, het lichaam verminkt met als doel om het te laten verdwijnen. Libanon en Israël zitten in Rome aan de onderhandelingstafel. De gesprekken vinden plaats in de ambassade van de Verenigde Staten die bemiddelen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

beleving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De verdachte krijgt geen gevangenisstraf omdat hij vanwege een psychotische stoornis volledig ontoerekeningsvatbaar was toen hij Lisanne op 23 juni 2024 in haar eigen huis doodstak. W. logeerde bij haar. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. Een grote ergernis voor passagiers zijn de stoelen die door bagage bezet worden gehouden. Hoe het nieuwe verbod gehandhaafd gaat worden is nog niet duidelijk. Er komen geen boetes voor een tas op de stoel. NS wil reizigers bewust maken van de regel. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio heeft een grote campagne tegen het strafhof aangekondigd, omdat deze een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit zou vormen. Eerder had de VS al sancties tegen de hoofdaanklager, de plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC ingesteld. Nederland meldt dat het als verdragspartij en gastland achter het hof en zijn medewerkers staat. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. De Franse krant Le Monde heeft inzage in de verhoren gehad. De twee verdachten zijn een 40-jarige illegale taxichauffeur en een 36-jarige werkloze man die aan een psychische aandoening leidt. De twee werden vrij snel na de roof opgepakt. Ze hebben uitgelegd dat ze een paar dagen voor de roof zijn geronseld door iemand wiens naam ze uit angst voor wraak niet willen noemen. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: vindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De 26-jarige Christian W. uit het Gelderse Ulft is door de rechter tot tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het doden van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel. De NS gaat de regels in de trein aanpassen. Zo mogen reizigers hun tas niet meer op een stoel neerleggen. Die moet in het bagagerek worden geplaatst of op schoot worden gehouden. De verharde toon van de Amerikaanse regering tegen het internationaal strafhof in Den Haag baart het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zorgen. De twee hoofdverdachten van de diefstal van Franse kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs op 19 oktober vorig jaar hebben verklaard niet te weten wie hun opdrachtgever was. Het weer overwegend zonnig. In het zuidoosten en oosten kan er later een regen- of onweersbui vallen. Bij een matige aan de kusten op het IJsselmeer krachtige noordoostenwind is het 23 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het verbod van digitale economie en soevereiniteitsstaatssecretaris Willemijn Aerts blijft voorlopig in stand. Dat heeft de rechter bepaald. Aerts wil niet dat Solfinity, het bedrijf dat het DigiD-platform beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de VS inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solfinity had een kort geding aangespannen om het besluit van de staatssecretaris te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in het Noord-Hollandse Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. In het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief geweest is. De in Nederland gevestigde rakettenmaker Destinus werkt met 4 andere bedrijven samen aan een wapen dat snelle Russische raketten in de ruimte onschadelijk kan maken. Als het aan de 5 ligt, kan volgend jaar de Bliksem Exo al getest worden. Destinus is een grote naam in het fabriceren van drones en raketten en werkt nu samen met onder andere Airbus, Defense en Space. Ballistische raketten zijn moeilijk tegen te houden omdat ze de ruimte invliegen om daarna met hoge snelheid op het doelwit neer te dalen. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingraketten heeft. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een regen- of onweersbui voorkomen. In de nacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. Op deze wegen heb je de meeste vertraging. De A1 richting Amersfoort, tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 4 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A1 richting Apeldoorn staat een kapotte auto tussen Kootwijk en Alfred Hoenderlo. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 15 minuten vertraging. De A27 dan richting Almere, tussen Hilversum en Huizen, 7 kilometer met 20 minuten extra. De A28 Utrecht-Zwolle tussen Soesterberg en Nijkerk, 15 minuten. En tot slot de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elst en Huissen doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

plaats omhoog naar nummer 27 in de Billboard Country Airplay lijst van deze week. De nieuwe single van Riley Green en Think As You Drunk. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met hits, tips, breakouts en twee mooie primeurs.

National Breakouts deze week. De plaat gaat maar liefst 10 plaatsen omhoog naar nummer 16 in de Billboard Country Airplay Chart. Stella Lefty en Boston. Dit is de langst genoteerde opname in de Country Airplay Chart van deze week. Hij gaat 2 plaatsen omlaag naar nummer 23.

Terug in de tijd. In een nummer geschreven door David Foster, Randy Goodrum en Jim Vallance. En eerstgenoemde tekende ook voor de productie. Nummer 1 Country uit 1986 uit Canada. Anne Murray, Now and Forever, You and Me. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week op 40 stations en streams in 7 landen. Met het meest recente hitsucces voor Chain Profit. Hier is Long Live Country.

Het is een beetje stil geweest rond Brantley Gilbert de laatste tijd. De opvolger van Want You Back heet Good Damn en is zijn nieuwe hitsingle. 2 uur lang met hits from the heartland en jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik is deze van Kevin Powers met Shaboozy en Move On.

in de top 10. Het samenwerkingsverband tussen Corey Kent en Co Wetzel en Rocky Mountain Low. En in de tweede uur van Hits from the Heartland hoor je de nieuwe solo single van Corey Kent. Hits from the Heartland, the best in new country, snel stijgend op het ogenblik. Zach Jonkin en Get to Drinking.

Santa Oldies zijn allemaal hits geweest in 2025. Nummer 2 Country Airplay voor Kane Brown en Backseat Driver. Hits from the Heartland, the best in new country. Elke week hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd. Met Hudson Westbrook. Hier is Painted You Pretty.

0: band, een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Een countryzanger afkomstig uit Rogers, Arkansas. Hij is de zoon van een vrachtwagenchauffeur en half Cherokee-Indiaan. Voordat hij zanger werd, speelde hij basgitaar in een rockband en werkte hij als discjockey bij een country radiostation. Hij zong twee nummers op de begrafenis van Anna Nicole Smith.
0: Deze week Spotlight on...
1: Joe Nichols.

hits van deze zanger. Tequila makes a clothes fall off. Gimme that girl and Sunny and 75. Terug naar de hits van het ogenblik. De grootste stijger binnen de top 10 gaat 5 plaatsen omhoog van 10 naar 5. Dit is het meest recente hitsucces van Ella Langley. Ze doet het samen met Morgan Wallen en I Can't Love.

Shine Down. Ze komen uit Jacksonville, Florida. En ze scoren met deze rock country crossover in de Billboard Country Airplay chart. Nummer heet Searchlight. Hits from the Heartland, de beste new country. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met het tweede uur Hits from the Heartland. Met erin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay chart. En nog veel meer moois. We gaan het uur uit met...

0: adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. Er is een 54-jarige man aangehouden die verdacht wordt verantwoordelijk te zijn voor de grote brand eind vorige week in Wijk aan Zee. Bij deze brand werden 6 strandhuisjes in de as gelegd en raakten 2 mensen gewond. Tijdens het onderzoek kreeg de politie de man uit Roosendaal in het vizier. Onduidelijk is nog wat zijn motief is geweest. Afgelopen maand is een record aantal Oekraïense burgers om het leven gekomen. Het gaat om zeker 293 mensen. Dat meldt de VN-Mensenrechtenmissie in Oekraïne. De missie ziet een alarmerende, escalerende trend met een stijgende tol aan burgerslachtoffers. Dit is het gevolg van het toenemende gebruik van krachtige wapens die bijzonder dodelijk zijn in dichtbevolkte stedelijke gebieden. Daar komt bij dat Oekraïne een chronisch tekort aan onderscheppingsraketten heeft. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Er staat onder andere nog file op de A27 richting Almere. Je hebt 15 tot 20 minuten vertraging tussen Hilversum en Eemnes. De A28 richting Amersfoort. 5 tot 10 minuten extra tussen Soesterberg en Afrit Maarn. De A28 richting Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot slot de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio, goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

komt uit Concord, uit de Peach State, Georgia. Zijn naam is Jonathan Hellbrown. Het is zijn doorbraak single deze week. En Goodbye Looks Like is de Mighty Road Roller.

Heartland met straks de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay tot 10. En ook het tweede uur hebben we een mooie primeur voor je. We gaan de tweede uur van start met de plaats omhoog naar nummer 18 deze week. Country and She Knows It. Look right.

Dutch New Country with a Rocky Edge. De nieuwe single van Melanie Ryan uit IJsselstein. Ze stond centraal in de Dutch Barn met de opvolger van Mama Said en heette Glass Half Full. Hits from the Heartland, de beste New Country, blijven staan op nummer 3 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell on Me.

Laurie Kent in Hits from the Heartland en Empty Words. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina en als je er dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete New Country plaat aan. Drie plaatsen omhoog naar nummer 17, hier is Carrie Chastain.

Uit de Lone Star State, want daar komt ze vandaan. Texas, je hoorde Casey Musgraves en Dry Spell. Blijf je staan op nummer 2 deze week. Josh Ross en Hate How You Look.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Behoorlijk wat verschuivingen in de lijst van deze week en drie nieuwe binnenkomers. Dat houdt in dat Ella Langley met Choosing Texas, Riley Green met Change My Mind en Taylor Swift met I Knew It, I Knew You eruit zijn. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10, Woman van Kane Brown. En ook nieuw in de top 10, Rocky Mountain Low van Corey Kent samen met Co Wetzel van 11 naar 9. Van 9 naar 8 gaat Beautiful Things en Megan Maroney. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de top 10 is Luke Combs met Be By You van 12 naar 7. Back to Back samen met zijn oude hit Sleepless in Hotel Room van 7 naar 6. En Ella Langley samen met Morgan Wallen gaan van 10 naar 5 en I Can't Love You Anymore. 5 vorige week staat op 4 deze week. Don't We van Morgan Wallen solo. En de top 3 is ongewijzigd gebleven op nummer 3. Don't Tell On Me van Jason Aldean. Op nummer 2 Josh Ross met Hate How You Look. En dat betekent...

Parker McCollum en Killing Me. And there you have him. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen maar de nummer 2 airplay hit voor Tucker Whitmore in 3, 2, 1. Groetjes, hoi.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de Straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. De Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. Volgens een woordvoerder van de rederij is het onbekend wat er is afgeschoten en waar het projectiel vandaan kwam. Dat wordt nog onderzocht. In het gebied worden vaker schepen aangevallen. Oman grenst aan de Straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran verantwoordelijk is voor alle aanvallen daar op schepen. Het verbod van staatssecretaris Aarts van digitale economie en soevereiniteit blijft in stand. DigiD mag niet in Amerikaanse handen komen. Dat heeft de rechter bepaald. Aarts wil niet dat Solvinity, het bedrijf dat DigiD beheert, door het Amerikaanse IT-bedrijf Kendrill wordt overgenomen. Dit vanwege het eventuele risico dat de Verenigde Staten inzage krijgen in data die van nationaal belang zijn. Solvinity had een kort geding aangespannen om dit besluit te laten schorsen. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: Radio.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is hier.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. De 10e etappe van de Tour de France in Le Lioran is gewonnen door de Sloveense gele truidrager Tadej Pogacar. De Belg Remco Evenepoel werd tweede. En de Nederlandse tanker Stolt Magnesium is voor de kust van Oman beschoten, waarna brand in de machinekamer ontstond. De 23 bemanningsleden zijn ongedeerd. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. Weer Online waarschuwt vakantiegangers. Het wordt er morgen warmer dan 35 graden en de buien ontstaan boven de Franse en Zwitserse Alpen. Die trekken als één groot onweersfront later in de middag en 's avonds over Noord-Italië en het gebied rond het Gardameer. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. Hij heeft benadrukt dat de zeestraat open is voor schepen, behalve als die naar Iran gaan of daar vandaan komen. Gisteren zei hij voor de scheepvaart tol te willen heffen. De hoogte zou per schip 20% van de lading moeten zijn. Daar komen volgens Trump deals voor in de plaats op het gebied van handel en investeringen die hij gaat sluiten met leiders in de regio. De brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. Volgens minister Núñez van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedampt, maar nog niet onder controle. Om te voorkomen dat de vlammen zich verder kunnen verspreiden, worden bosranden nat gespoten en het leger helpt met twee bulldozers. Ook worden blusvliegtuigen en helikopters ingezet. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis.

0: 1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.
1: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Rond het Gardameer in Italië worden morgen heel zware onweersbuien met hagelstenen van mogelijk 10 centimeter doorsnee verwacht. De Amerikaanse president Trump ziet af van tolheffing voor vrachtschepen die door de straat van Hormuz varen. En de brandweer in Frankrijk hoopt de twee brandhaarden van de grote natuurbrand bij Fontainebleau bij Parijs vandaag onder controle te krijgen. Tot nu toe is ruim 2050 hectare verbrand. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg. Op het werk. En thuis in Barneveld. Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op, meldt de FIFA in een persbericht. Het volkslied zal gezongen worden door Jennifer Hudson en ook onder andere acteur Tom Cruise speelt een rol tijdens de ceremonie. Die begint om 9 uur 's avonds Nederlandse tijd in het MetLife Stadion in New Jersey. Er is ook voor het eerst bij de WK-finale een halftime show. Daar treden onder andere Coldplay, Madonna en Shakira op. In hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. Van de rechtbank kreeg hij eerder 26 jaar, maar F. ging in hoger beroep. Een klein jaar eerder zou hij een 25-jarige man hebben doodgeschoten na een ruzie over een partij vapes. Daar stond hij ook voor terecht. Maar het Hof op Curaçao vond dat daar te weinig bewijs voor was. Vandaar dat de straf flink lager uitvalt. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan heel plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 14 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Mediagroep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. Well, they're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.
5: Folks call me a maverick. Guess I ain't too diplomatic. I just never been the kind to go along. Just avoiding conversation.

0: Welkom bij het tweede uur van... Oh nee, we gaan eerst het eerste uur nog doen, hè? Ja, ja, je weet tegenwoordig maar nooit, hè? Maar we gaan gewoon met het eerste uur beginnen.
1: Het begin beginnen.
0: Ja, nee, dan... Welkom bij het eerste uur van Kansland. En ik ga Ronald welkom heten natuurlijk. En,
1: goedenavond.
0: En dan Johan voor de techniek. Valerie voor foto's, social media. En de verfrissing die we af en toe nodig hebben. Want het is wel weer natte voetenwerk.
1: Het is weer aardig op temperatuur inderdaad.
0: Ja, ja, ja. Ja. Onze uitzending begonnen we vanavond met Garth Brooks. Against the Grain. Ja, we hebben toch wel moeten zoeken nu om eigenlijk een goede opener te kunnen vinden. Want ik heb wel heel veel van Garth Brooks, maar ze zijn niet allemaal openend zoals wij gewend zijn.
1: Ja, we hebben er aardig wat van Garth al gehad ondertussen. Dus dit was weer eentje om even lekker op tempo te komen. Ondanks het warme weer moet je eigenlijk rustig aan doen. Dus ja. Ze gaan ook dit uur en de komende uur ook nog wat hele mooie rustige liedjes doen. Zodat mensen ook gewoon heerlijk kunnen genieten natuurlijk.
0: Luister ook naar het tweede uur, want er zitten ook hele bijzondere dingen in.
1: Het wordt weer een hele variatie. Het eerste uur bestaat voornamelijk deels uit liedjes die door Jaap weer zijn aangeleverd. Ja. Jaap, hartelijk dank wederom weer voor het uitzoeken. En natuurlijk een paar mooie oudjes weer van jou. Dus ja. De LP gaan we weer gebruiken, dus onze techneut moet weer aan de gang.
0: Ja.
1: En het tweede uur hoort u wat onze techneut allemaal nog meer kan. Maar daarover later nog heel veel meer.
0: Daar komen
1: het enige
0: we
1: wat
0: weer
1: hij niet
0: terug.
1: Kan is die liedjes zelf aankondigen. Dus dat zullen wij maar voor hem doen.
0: En zingen ook niet.
1: Nou, wij gaan door naar de volgende. Die kan beter zingen dan ons namelijk. We gaan door naar Carly Christine Slusser. Haar doorbraak kwam met Every Little Thing uit 2017. En daarna kwamen er ook nog hits samen met Lee Brice en met Ashley McBride. Carly is beter bekend onder de artiestennaam Carly Pierce. Het liedje waar we naar gaan luisteren is een rustig liedje. Zeker met dit warme weer. Maar het is een prachtig mooi liedje. Helaas vol met liefdesverdriet. Maar daar kunnen ze met country nog wel wat van. Should have known better.

0: Nou, Carly, Ease.
1: Pierce should have known better.
0: Ja.
1: Hij zou beter moeten weten, het goede thema van een liefdesliedje. Hij gaat bij haar weg en ja, hij is vergeten wat hij daarmee kwijtraakt.
0: Ach ja. Ja,
1: moet je helemaal niet doen.
0: Je maakt keuzes soms, maar ze zijn niet altijd even goeie.
1: Dan gaan we naar de volgende en die kennen we ook nog van de Ewop.
0: We gaan even terug naar de Ewop-tijd, ja.
1: Zeker. We gaan heel erg terug naar de Ewop-tijd, maar ook naar de Bluegrass-tijd. Want we gaan het hebben over Peter Rowan. Hij begon zijn carrière met Rockabilly, daarna koos hij Blues en vervolgens koos hij Folk.
0: Oh.
1: Die man kan ook aan de kant op. Gelukkig voor ons ontdekte hij ook Bluegrass, namelijk door de Country Gentlemen en door de Stanley Brothers. En dankzij Bill Keith mocht hij bij de band van Bill Monroe auditie doen. En dan kwam hij in 1966 door in de Monroe's Bluegrass Boys terecht. Een jaar later ging hij alweer samenwerken met David Grisman en weer later ook met Richard Green. En vervolgens natuurlijk nog een hele rij andere mensen waarmee die man samengewerkt heeft.
0: Ja.
1: We hebben als Ewop-gangers het getroffen dat we Bill Keith hebben gehad. We hebben ook getroffen dat we Peter Rowan hebben gehad. Ga niet luisteren naar een opname van de Ewop nu. Zou ik ook zelf kunnen doen. Maar dit is ook een prachtig mooie van hem. Peter Rowan met New York Town. One.

0: on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Ja, we hebben er maar weer wat uitgekozen. Met heel veel moeite.
2: Wauw, niet zomaar wat. We gaan het hebben over de Johnson City Sessions.
1: Ah, kijk.
2: Die waren namelijk in 1928 en 1929 gehouden door Frank Buckley Walker, de baas van Columbia Records, oftewel de Hillbilly Divisie.
1: Ah.
2: De bedoeling hiervan was om talent te ontdekken, met name in de Appalachian Blue Ridge Mountain muziek. Dus dat is de stijl die we vandaag even gaan verkennen. En welke heb je daarvan gevonden?
1: Nou, daar heb ik dus de Rowan Country Ramblers gevonden met nummer Southern Number 111. Ik zeg het maar gewoon even zoals ik het zeggen wil. En dan de tweede is Clarence Green. En dat...
2: Die zit 99 jaar in de gevangenis.
1: Ach jee. Ja, dan moet hij hopelijk nog 100 worden. Dan heb je nog een jaartje vrij. En dan het laatste van het rijtje van drie is Richard Harold. En die bezingt, ik denk het vissen. The Fish's Mate. Maar we gaan beginnen met Rowan Country Ramblers.

0: Ik wil toch maar even zeggen, we zijn dit, deze nummers en de muziek voor de oude doos mogen we altijd met heel veel dankbaarheid nog gebruiken van Douwe Mik. En die heeft ons wel heel veel mooi materiaal gegeven.
1: Ik ben blij dat we in zijn traditie nog steeds mooi voort kunnen gaan. En zeker ook met deze muziek. Ja, we praten wel over opnames die gewoon bijna 100 jaar geleden zijn gemaakt. Hè?
0: Ja, zeker. Ja, volgens mij zijn deze weer precies 100 jaar. 1927.
1: Bijna 1928 ongeveer. 28 en 29 zijn deze sessies opgenomen. De drie die je nu hebt gedraaid, die waren ook op de eerste dag meteen al aan de beurt. Dus die, ja, letterlijk 1928.
0: Ja.
1: Ja, dan praat je toch al. We gaan maar aardig richting de 100.
0: Ja.
1: We zijn blij natuurlijk dat we dat soort prachtige muziek kunnen hebben. Ook met alle contacten die we hebben natuurlijk. Maar ook inderdaad alles wat je van Douwe hebt gekregen.
0: Nou, ik ben er nog steeds heel dankbaar voor.
1: Ik vind het leuk dat we dankzij hem deze muziek nog steeds kunnen draaien.
0: Ja.
1: De volgende die we gaan draaien, dat zijn ook wel bekende van jou, hè?
0: Ja hoor, ik heb nog eens geknikkerd en dat. Dus,
1: Ja, ze zijn iets minder oud dan de vorige. Maar volgens mij kan jij er nog wel wat over vertellen, Delien Vincent.
0: Ja, goed, het zijn twee muzikanten waarvan Vincent familie is van... Oh ja, Ronda. Af en toe kom ik niet op die namen. Maar goed, Johan, die helpt me. Ronda, Vincent. Dat zijn een broer en zus van elkaar. En dan krijg je ook echt de mooiste dingen. En die samenzang van hun is zo bijzonder.
1: En daarom is het heerlijk dat we dat soort muziek nog steeds kunnen uitzoeken en kunnen gaan doen.
0: Ja.
1: En daarom gaan we ze ook draaien. Ze zijn heel blij dat je komt. Dan welcome home.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's. Drie mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Tijdens de slotceremonie van het WK voetbal aanstaande zondag treden Robbie Williams, Laura Pausini en Nicole Scherzinger op. En in hoger beroep is Amon F. uit Curaçao veroordeeld tot 15 jaar cel voor betrokkenheid bij de moord in 2024 op de Nederlandse marechaussee Toon Brood. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. In het oosten en zuidoosten kan plaatselijk een bui voorkomen. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen de 14 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Dit is A1 Radio. A1 Radio. De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio, stem van jouw regio.
2: Hey guys, this is Michael Anthony Austin and you're listening to Countryland, the best radio show for all things Americana, bluegrass and country.

0: hebben het niet vermeld. Maar ik zeg het er nu wel bij. Countryman heeft dus Ewop. Of Ewop, Bluegrass, Country. En Kees in.
1: Want daar hebben we alles uitzenden vandaag.
0: Ja.
1: Dit waren Rebecca en Simon Rose Lace samen met Matt en George Kirby en Alan Kelly, een Engelse band uit Hertfordshire. En een mooie mix van Engeland en Amerika met een beetje energie erin, hè, zoals je hoorde.
0: Ah.
1: En het ging inderdaad over Lafayette, Louisiana.
0: Prima.
1: Ja, Pout en Cajun.
0: Ja, zeker. Ik ook wel, hoor.
1: Waar je ook van houdt, is volgens mij van Jimmy Lawton.
0: Nou, dat zeker. Ik heb daar hele lange tijden van mogen genieten. Regelmatig op liveconcerten geweest, contacten met hem gehad. Hij is een paar keer bij ons in de studio geweest, toen nog aan de Pascaalstraat. Zelf was hij nog de eerste gast die bij ons kwam aan de Nieuwstraat. Dus ja, zo hebben we deze man nog jaren mogen kennen. Maar goed, jammer genoeg is hij overleden. En hij heeft nog wel wat LP's gemaakt en ook nog wat CD's. Maar ik heb nu een LP van hem. En daar zingt hij samen met Donna Linton. En ja, op die LP staat ook een nummer wat Jimmy zingt samen met Ine Masseurs. Van de Tumbleweeds. Met het nummer Somewhere Between. Dat hebben we ook samen gezongen. Maar die hebben we al een paar keer gehoord. We gaan nu naar Jimmy Lawton en Donna Linton met het nummer Morning Coming the Early.

0: Ja, van LP, hè?
1: Ja, je hoort het niet, hè?
0: Je hoort het niet.
1: Blijft gewoon.
0: Hij was
1: kwaliteit.
0: Weer fantastisch goed. Maar hoe begonnen wij aan KLT met de LP? Want dat hebben we nu niet gedaan.
1: Ja? Zeker wel, ja. Je hoort hem vanzelf, het krasje.
0: Ach.
1: Alleen deze keer deed hij de naald zo netjes keurig op de plaat dat je het niet van de plaat zelf hoorde.
0: Nee.
1: Deze past te keurig, dus... Nou, zometeen nog een LP.
0: Nog een LP komt erachteraan. Ja. Maar dan gaan we naar de volgende.
1: Zeker, we gaan naar de High Women. Speciaal voor Valerie. De High Women is namelijk een Amerikaanse countrygroep bestaande uit Brandi Carlile, Natalie Hamby, Maren Morris en Amanda Showers. De groep is opgericht in 2019 en het idee voor de groep ontstond bij Amanda Showers, die de vrouwelijke tegenhanger wilde oprichten van de mannengroep de Highwaymen.
0: Ah.
1: Ook wel eens een keer wat van gedraaid hebben. De Highwaymen natuurlijk bestond uit de countrylegendes Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson en Willie Nelson. Het doel van Amanda was om meer vrouwelijke countryartiesten op de radio en op de festivals te krijgen. Vandaar dat ze de vier zeer stevige, sterke dames bij elkaar gezet hebben. Wat gewoon een prachtig mooi resultaat geeft. Kunnen we over praten, moeten we gewoon lekker naar luisteren. The High Women met My Name Can't Be Mama.

0: Nou, fantastisch toch?
1: Prachtig, die dames bij elkaar.
0: Ja.
1: Dat soort initiatieven moet je vaker hebben, dat moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik hoor het krasje alweer, dus we gaan weer over naar een LP. Inderdaad, en volgens mij heb je weer een hele mooie uitgekozen.
0: Ik heb er een hele mooie uitgekozen. Frankie Lane. Dat is een countryzanger die als heer op tafel komt. Kijk maar, het is echt een heer.
1: Keurig in pak.
0: Ja, maar goed, hij heeft toch wel het een en ander aan bekende nummers gezongen. Waarvan bijvoorbeeld Gentle on My Mind. By the Time I Go Get to Memphis. En dan Honey, A Little Green Apples. Dat zijn allemaal nummers van Frankie Lane uit de LP The Country Sounds Of. En dan gaan wij luisteren nu naar een nummer. En het zijn echt oude nummers, want ze zijn van 1973. Dat is voor ons doen toch nog wel redelijk jong. Oud. En dan gaan we dus luisteren naar To Each His Own.

0: Ja, Frankie Lane, wie kent hem nog? Het is een mannetje van al wat jaren geleden. Hij had ook hele bekende nummers, wat ik net al vertelde natuurlijk. En
1: ja. Dat is een keer mooi met een orkest erbij.
0: Ja, moet je horen, hij knettert toch na. Het is een kampvuur, hè?
1: Ja.
0: Vind ik zo lekker, heel lekker met kampvuur.
1: Oud en nieuw bij elkaar.
0: Barbecue. Ja, zeker. En we gaan naar weer twee hele bekende. Ik zeg er niks over. Ja, maar zeg, Ronald.
1: Nou ja, de eerste is Chet Atkins. Namelijk, Chet ontwikkelde samen met Owen Bradley en Bob Ferguson de Nashville Sound. Hij was in de eerste plaats gewoon een gitarist. Maar bespeelde daarnaast ook de mandoline, de viool, de banjo en de ukulele. Volgens mij ongeveer alles met snaar.
0: Ja.
1: Rolling Stone omschreef Atkins ooit een keer...

0: dat is een mooi steltje bij elkaar, die twee.
1: Ja, Jaap had beloofd dat de volgende keer dat ik hier zat, je weer het prachtigste van Mark Knopfler ging draaien. Dus hij heeft zijn woord gehouden.
0: Ja, ja.
1: Next time I'm in town van Chet Atkins en Mark Knopfler.
0: Nou,
1: en wij draaien altijd heel graag weer andere soorten muziek elke keer. Dus gaan we nu naar een singer-songwriter uit Lexington in Kentucky, namelijk Zeb Big Job South. En dit wordt een beetje soul, namelijk uit de mountains van Kentucky volgens mij. Mountain soul.

En als laatste liedje voor dit eerste uur hebben we een pareltje gekregen weer van Jaap. We gaan namelijk luisteren naar Lara Orshaw. De eerste vrouw die de SPB GMA Violist van het Jaar Award won. Ze houdt van traditionele bluegrass. Heeft onder andere opgetreden met Del McCoury, met Ricky Skaggs en met Jim Lauderdale. En dat zijn nog maar drie van een hele lange lijst van mensen waar ze mee opgetreden heeft. Het is weer een ander soort muziek dan we de eerste uur gedraaid hebben. Maar goed, daar zijn we nog maar helemaal goed in en dat vinden we ook leuk om te doen. Ik ben blij met de muziek die Jaap weer gekozen heeft. Ik hoop dat u als luisteraar dit leuk vindt. Blijf luisteren, van de tweede uur hebben we nog heel veel mooie muziek. En dat is van onze eigen techneut. Nou, we zijn live hier in de studio. Maar voor nu, zoals beloofd, we gaan luisteren naar Lara Orshaw. En ja, de rest komt zo meteen na haar. Dus

0: Hey, y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Hey, you don't leave, you hear? This is your buddy, J.B.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
2: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's, dat meldt persbureau Reuters. De afgelopen week werden bij acties van ICE 2 automobilisten doodgeschoten in Maine en Texas. Volgens de dienst waren de slachtoffers een bedreiging voor hen en de veiligheid, maar uit beelden bleek dat twijfelachtig. Agenten moeten volgens Fox News nu eerst trainingen volgen over het staande houden van auto's en dat alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogen doen. 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. Ze smokkelden onder andere drugs naar Spanje en het opgepakte drietal zou deel uitmaken van een crimineel netwerk dat ze ronselde. Het gaat om 2 mannen uit Rotterdam en 1 uit Capelle aan den IJssel tussen de 24 en 31 jaar. Ze blijven voorlopig in de cel. Bij het doorzoeken van 11 locaties heeft de politie onder andere geld, vuurwapens en grondstoffen voor drugs in beslag genomen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend

0: welkom.
1: Miss Carrie Hassler en Russell Moore. Thanks again, Russell.
2: Thank you, Alan.
1: Thank you very much.
0: Hij ging even door me heen praten. Houden we niet afgesproken. Maar ja, goed. De All Star Jam Band. En het nummer wat er liet horen was Caroline Brother. Welkom dus in dit tweede uur.
3: Ja, kijk, op het moment dat ik hier zit, dan moeten we altijd even een gospelliedje erin gooien.
0: Ja, graag wel. Ja.
3: En dit was een heel oude, tenminste de band niet hoor, die speelde nog niet zo lang geleden. Nee. Maar het liedje zelf is van 1951 en is oorspronkelijk geschreven door niemand anders dan Flatt & Scruggs.
0: Fantastisch.
3: En als je dan kijkt op internet hoe vaak dat liedje gecoverd is, dan heb je even bezig om te lezen.
0: Oh, dat gaan we maar niet doen.
3: Maar dat vind ik ook niet erg, want dit was ook weer een hele prachtige mooie variant.
0: Zeker.
3: Het volgende liedje is ook heel vaak gecoverd.
0: Ja.
3: Maar de variant die we nu hebben is ook heel erg mooi.
0: Nou, ik ga eerst even wat vertellen, want het is onze Yara Beeks. En Yara, die heb ik al diverse malen gebeld en gevraagd, kom alsjeblieft een keer bij ons. En toen was het een keer een moment dat ze zegt, ik kom. Ze is op 13 juni in de studio geweest en ze heeft een nummer. Maar dat zegt ze zelf ook, hè. Ik hoef dat niet te vertellen. Yara, vertel jij het maar.
4: Ik ga een liedje spelen en dat is officieel van Sting. Maar Eva Cassidy heeft daar ook een hele mooie versie van gemaakt. En persoonlijk vind ik dit een van de allermooiste liedjes die ooit is geschreven. Dit is Fields of Gold.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi. Yara Beeks. Heb ik, of ligt het aan mij, dat ik denk van, ze lijkt wel een beetje op Ilse de Lange.
1: Ja, ik ben blij dat we gewoon dit soort prachtige talent hebben in Nederland.
0: Ja, ook dat.
1: En we doen er altijd met heel veel plezier aan dat we dat te gehoor willen brengen.
0: Ik noemde nog één keer Yara Beeks.
2: Hoi, mijn naam is Yara Beeks en je luistert naar Countryland. Het mooiste programma voor country, bluegrass en Americana hier in Nederland.
0: En dan hebben we nog twee hele bijzondere dames. Ja, de meesten kennen haar wel. De een die heeft al jaren met Countryland te maken gehad. Van kind af aan. Dat was Antoinette Vos. En ja, de andere, Kimmy June. Die is toen ook met ons zoveel jaren bestaan, 25 jaar bestaan, heeft ze ook opgetreden bij ons. Ze zijn samengegaan en nu heten ze de Orange Blossoms. Maar ik heb toen voorzichtig gezegd de Orms Blossoms Specials, want ze waren zo bijzonder. When someone speaks your... Dan staat er jou, ja?
1: Vraag het aan ze zelf, want ze vertellen hem zelf voor je.
0: Oh!
3: Ja, wij gaan voor jullie een liedje zingen, wat wij in Nashville hebben geschreven.
4: De dag nadat we Emmylou Harris hebben ontmoet. Ja, het heeft verder niks met het liedje te maken, maar het was wel een hele bijzondere ervaring natuurlijk. En het hield niet op, want de volgende dag schreven we dus met hit-songwriters Dana Perdue en Phil Barton.
3: Klopt.
4: Ja.
3: Ja. En het nummer is When Someone Speaks Your Name geworden.
4: Ja.
3: Dus ja. Die komt in ieder geval op ons debuutalbum.
4: Absoluut.
3: Dus, en het is ook een beetje een soort van debuut, want hij is nog nooit op de radio geweest.

Ze waren op 16 mei afgelopen jaar in de studio bij ons om live te komen spelen. En ze komen binnenkort denk ik nog wel een keer, want ze zijn bezig met een nieuwe cd te maken. Dus ik verwacht ze nog wel een keertje dat ze bij ons langs komen. Als u zegt van nou, ik vind het wel leuk om dit allemaal te beluisteren. Het leuke is, u kunt ze zelf zien. De optredens zijn terug te zien op countryland.nl/video. En daar heb je ons allemaal neergezet. Dus kom en kijk en geniet ervan. En dan gaan we in tussentijd door naar Reto Barrow. En ja, dat was een Zwitser. Die bij ons een keer langs kwam om wat mooie nummers te laten spelen. En ja, ik vind het een beetje lullig om te zeggen. Het was de eerste keer dat ik op de radio gezongen heb. Oh, oh, oh. Ik hoop niet dat het het nummer verpest heeft. Hij was 18 april in de studio en ja, luister maar naar het nummer.

0: En dit was een van onze eerste buitenlandse gast die is komen optreden. Want ja, ik kan wel zeggen dat er gewoon meer komen. Of ja, komen er nog in de uitzending nog meer. Dus, en de volgende is, ja, we moeten daar Hilde Vos voor bedanken. Want die heeft ja, ons verteld dat Daniel Jong bij ons zou willen komen spelen. Maar er was geen steelgitarist. Want die was al naar Amerika toe. Maar goed, even in ons adresseboekje gekeken. Even een melding gemaakt. En Keenan Shuck die zegt van, ik kom dan wel. En dan gaan we dat samen doen. En daar kregen we het mooie nummer, Baby Baby Blue.
1: This one's called Baby Baby Blue. There's a radio station in Salt Lake that was, it's AM 1370 Classic Country radio station that was on air for 70 years and it just went off air. And yeah, it's really a shame. It's just like growing up listening to that station, and every time, I mean, most of the time I was in my car, I was listening to AM 1370. And then one day my friend called me and she's like, hey, you got to turn on AM 1370. It's our last night. You know, and we're both like crying. We're like, no. So this is a love song for that radio station. This is called AM 1370. This is called Baby Baby Blue.

0: Op een bijzondere middag in mei hebben we deze man gehad, Daniel Young.
1: This is Daniel Young. You're listening to Countryland, the best bluegrass and country program in the Netherlands.
0: En natuurlijk werd dat begeleid door maar één Nederlandse artiest die dat zo kan. De steelgitaar, Keenan Chuck.
2: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
0: Nou, dat waren er weer voor ons deel nu.
3: Voor het eerste blokje inderdaad. En ja. Zoals je net ook al aangaf, natuurlijk als mensen hier geen genoeg van kunnen krijgen, gaat u na de uitzending sowieso naar countryland.nl. En kijkt u daar op de videopagina. Ja. Daar staan al deze prachtige muziekstukken. U kunt ook terugkijken en natuurlijk terugluisteren ook naar de andere eerdere uitzendingen, waarin ook zij dus live hebben opgetreden in de afgelopen jaren. We hebben er toch een heleboel hele mooie gehad.
0: Ja.
3: Er gaan zo meteen in het laatste blokje nog een paar hele mooie komen. Waaronder natuurlijk ook een paar favorieten van ons.
0: Ja, zeker.
3: Ik moet zeggen, Jaren was, hoorde natuurlijk bij een van jouw favorietjes. Maar de dames die zo meteen nog komen, die
0: ook.
3: Mag ik wel zeggen, daar zitten ook een paar tussen van mijn favorietjes.
0: Ja.
3: We hebben toch, wat we al vaker gezegd hebben, er is gewoon prachtig mooi talent in Nederland. En we zijn blij dat we die een podium hebben kunnen geven. We zijn blij natuurlijk dat ze hier willen komen. En dat we met onze hele goede techneut prachtige mooie uitzendingen van kunnen maken.
0: Ja, klopt.
3: Gaan wij ondertussen dus naar nog een liedje voordat we weer naar het nieuws moeten gaan. En we gaan naar een liedje van Jaap, namelijk Creed Fisher. Creed komt uit Odessa, Texas, waar de wortels van zijn familie al heel lang teruggaan. Hij begon al vroeg met voetballen.
0: Oh!
3: Maar uiteindelijk liep dat helaas niet helemaal zoals het moet. En op het moment dat zijn voetbalcarrière tot einde kwam, ging ook zijn huwelijk ten einde. Het heeft 12 jaar geduurd, maar ging niet. En toen ging hij op zoek naar zijn ziel. En gelukkig voor ons deed hij dat in de muziek. Het is wat anders, maar we gaan er lekker uit. Jambalaya.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag 1,5 uur vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt voorlopig met het staande houden van auto's. En 3 mannen zijn aangehouden voor het crimineel uitbuiten van kwetsbare mensen die als drugscourier werden ingezet. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en kan er een bui ontstaan. En het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Luister naar Countryland, het beste programma voor country, bluegrass en Americana.
3: Het volgende liedje is eigenlijk een vertaling van een liedje van mijn opa. Het is ik kom zelf uit Brabant en het is een Brabants dialect liedje. Het heet Kapelleke in het Brabants, maar ik heb er chapel van gemaakt. En ik hoop dat je ervan kan genieten. Ben je er klaar voor, Johan? Hartstikke mooi. Ik ook. Komt-ie aan.

0: Wat een bijzondere stem heeft die man, hè?
1: Eerlijk, hè?
0: Oh, fantastisch.
1: Dat wordt eigenlijk Brabant.
0: Ja. Dat is Jesse Wolf met het nummer Chapel. En Jesse die heeft zich eigen laten begeleiden door Johan van Lummel op Dobro. Maar het bijzondere van deze man is, hij pakt net zo makkelijk de steelgitaar erbij. Dus voor mensen die de uitzending willen luisteren, kijk dan even op de uitzending van 4 april. Want daar staat dus het gehele, complete live gedeelte staat daarop. Dus ook alle vier de nummers die Jesse Wolf en Johan van Lummel samen hebben gespeeld. Dus doe dat even, houd het in de gaten, want dat is hartstikke leuk om dat te beluisteren. En dan gaan we naar Maxime.
1: Zeker, en ik denk dat we daar een aantal mensen heel blij mee maken. Onder andere collega Patrick.
0: Oh ja.
1: Die is ook helemaal fan van de band waar Maxime ingespeeld heeft. Maar de gelukkige Maxime heeft als solo, en zeker nou niet helemaal solo, in dit geval werd ze begeleid.
0: Ja.
1: Bij ons in de studio. Ze was er, ze heeft het prachtig gedaan, moet ik zeggen. Het was even spannend natuurlijk, ook omdat ze zichzelf niet altijd makkelijk maakt. Dat vind ik echt wel bewonderenswaardig, dat je als artiest zijn en jezelf ook blijft uitdagen.
0: Ja.
1: Dus toch weer wat nieuwe dingen wil leren en dan ook niet te bang ben om dat gewoon in de studio aan plein publiek even uit te gaan proberen.
0: Ja.
1: Maar ja, goed, het staat buiten kijf dat die dame gewoon een prachtig mooie stem heeft.
0: Ja.
1: Dus lekker gaan luisteren naar Maxime Baas met Casper Nachtegaal.
2: Ja, kort geleden hebben wij met de band Billy and the Big Bang hebben wij een nieuw liedje uitgebracht. En dat heet Sailing on My Mind. Dat gaan we nu ook spelen. Ja.

0: Als ik nou een nummer of een top 10 mag samenstellen, welke zetten dan bij de eerste 8?
1: Ja, dat is gewoon mooi. Ik zeg, we kunnen bijna onze eigen Highway Women wel de groepen maken. Daar hebben echt serieus goede dames staan.
0: Zeker.
1: We krijgen er zometeen nog twee hele goede. Maar is nog een hele leuke andere.
0: James Maddock. En die kwam samen met Nick Murphy. Verzorgd door Saskia. Want die heeft ons dit jaar wel een paar keer gematst om. En misschien komt dat nog wel. James Maddock. Hij kwam uit Engeland. En die heeft fantastische nummers gemaakt. Een hele speciale begeleiding, dat kan ik er wel bij zeggen. Luister maar naar het nummer Another Life.
2: Well, we'll finish off with a song called Another Life. Thank you for having us here today, gentlemen. And it's great to be here. So this one's called Another Life.

Dat vond hij leuk. Tuurlijk, dat is een beetje bekend deuntje aan het einde van een nummer vaak. James Maddock en Nick Murphy. Ze waren op 6 juni bij ons in de studio. Het was toen een drukke tijd. Er kwamen bijna elke 14 dagen. Ik kwam er wel zelfs elke week.

0: de wereld een stukje mooier kunnen maken als we meer leren te genieten van al deze mooie kleine momenten. En niet altijd het grootste en meest slepende willen nastreven. En jij kan me helpen om dit album te realiseren door te doneren op Voor de Kunst. En daar wil ik je super erg voor bedanken.
1: Nummer wat ik nu ga spelen heet Sunchild. En ik ben bezig met een nieuw album. En dat zal ook Sunchild gaan heten. Dus het is het titelnummer van dat album. En het gaat eigenlijk gewoon heel erg over mezelf. Ik ben in de lente geboren, dus ik ben echt een lentekind. Ik leef helemaal op als de zon gaat schijnen. Dus afgelopen week was heerlijk voor mij. Ik denk dat ik ook echt niet de enige ben die als een soort kastplantje me voel in de winter. Dus daar gaat het nummer over. Dit is Sunchild.

0: Mijn naam is Melanie Ryan en je luistert naar Countryland.nl.
1: En het laatste nummer wat ik graag voor jullie wil spelen is ook een nieuwe. En dit nummer heet Mustang Fire. En het is zo'n heerlijke break-up song wat super vaak voorkomt in de countrymuziek, heartbreak. Maar dit gaat niet over de heartbreak waarbij je met ruzie uit elkaar gaat of waarbij de ander is vreemd gegaan of de ander elkaar belazerd heeft. Nee, dit gaat over die break-ups waarbij je beide besluit van misschien is het beter als we elkaar laten gaan. Want we kunnen elkaar niet geven wat we willen. Dus dit is Mustang

0: Dat waren de laatste twee nummers voor vanavond in onze uitzending met Maris May. En wil u haar helpen, ga dan even naar Voor de Kunst en doneer wat voor haar nieuwe cd. Child of Sun Child. En dan de laatste die we gehoord hebben was Melanie Rain. Melanie, ze was op 21 februari een klein verlaat verjaardagscadeautje, was dat voor mij wel, denk ik. En ja, zij heeft ons weer laten genieten van de fantastische muziek. Hoe vind jij het, Ronald?
1: Nou, we zeggen wel vaker, we moeten gewoon heel veel aandacht geven aan Nederlands talent. Ja. Nou, dat doen we natuurlijk meer dan genoeg. En we zijn ook altijd voorstander van om de dames gewoon wat meer airplay te geven. Omdat wij naar onze mening veel te weinig aandacht krijgen. Ja. Nou, dan hebben we natuurlijk dit tweede uur natuurlijk Yara Beeks, de Orange Blossoms. En Maxime Baas, Maris May en net Melanie Ryan. Dus ik denk dat we daarmee toch wel aangetoond hebben dat Nederland meer dan genoeg kwaliteit heeft. Ja. Dus ik hoop dat iedereen die een festival organiseert of iets anders organiseert, die weten nu waar je moet zijn. Deze dames neerzetten en dan heb je gegarandeerde kwaliteit en een hele leuke avond.
0: Ja.
1: Mocht u meer erover willen weten, kijk op kantiland.nl. Daar vindt u alle informatie. Kunt u terugkijken naar de uitzendingen waarbij deze personen allemaal geweest zijn. U kunt op video kijken naar de dingen. U kunt ook kijken op onze socials kanalen. Leren, die houdt hij allemaal keurig weer vol met alle liedjes en dingetjes. Waardoor je ook al die prachtige opnames kunt terugbeluisteren.
0: Zeker. En ja, Ronald heeft al de dames bedankt. Ik ga nog de heren bedanken. Rato Burrell. Die heeft opgetreden met ook daarachteraan Daniel Young en Keenan Check. En dan als laatste in het rijtje van heren vanavond James Maddock. En Nick Murphy, dat was zo bijzonder. We hebben er heel erg van genoten. En kijk nog even dus op www.countryland.nl. En ja, daar komt u van allerlei leuke dingen tegen. Volgende week dan zitten we hier met Karel alleen. Ja. En dan komt onze contactpersoon Paul. Die komt even mee. Luisteraars, ik ga u bedanken voor het luisteren. En ik zeg graag tot volgende week.
2: That's the wrong chord, guys.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. Door een technische storing hebben medewerkers van een geldtransport vanmiddag vastgezeten in hun voertuig in het Limburgse Arsen. Het werd door de hitte zo warm dat de brandweer kwam om de wagen met water te koelen. Het waardetransport stond bij een geldautomaat en door de storing werden de deuren automatisch vergrendeld, waardoor de inzittenden niet meer naar buiten konden. Na 1,5 uur was de storing door een monteur verholpen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

92.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

op Facebook. facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint, is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je vloog.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen.